de wonsesa sanya wotie saha na wotie wonchenji wonni yeshwa konso.